0: Wanneer een keer goed misschien zegt.
1: Hi.
2: You can bring that on Clark Lane for traffic.
1: Roger.